gewoon gonstak veilig, is gewoon gonstak veilig, hele meilig. Wat er is getan, dat skit doen, had dan getan, dat zit doen. Geschik nog dit zimbla, dit zwee. Ah, dit zimbel, dikke zimbla, hoppen, zimbel, dikke zimbel, hoppen, zimbel, dikke zimbel,